iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jessica Ridley and you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

save you, for he gave his only begotten Son.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan Dota gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee. And everywhere in between. You're listening to Crossroads Country Radio.

0: je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Dit wordt deel 3 van de Country Hits en Hitjes in 1967. De nummer 1 hits in de USA en in Canada hebben we gehad. En nu komen de songs die in de States nog tot een tweede plek kwamen. En de eerste was Jack Green, die ook al met 2 nummers op 1 kwam. What Locks the Door, dat haalde het net niet. In Canada kwam het tot de 8e plek. Vic McAlpin schreef het en Red Sofijn nam het eerder op. Maar die bleef tot juni 68 op de plank liggen.

Poorten Wekkende vertelde over de Cold Hard Facts of Life. Dat schreef Bill Anderson voor hem. Hoorde u een banjo, dan was dat Buck Trent. En Merle Haggard zong I Threw Away the Rose. Dat schreef hij zelf, maar nog in 67 werd het al 7 keer door iemand anders opgenomen. En Johnny Cash en June Carter waren in Jackson. Dat was toch een grote hit, zou je zeggen. Het jaar erop zouden ze een Grammy krijgen voor de beste country en western performance, duet of groep. Het was oorspronkelijk van het Kingston Trio.

Met deze drie kwamen hoogstens tot plaats 3. Billy Walker met Bear With Me A Little Longer. Dat had Daryl Orvin Glenn geschreven. The Man van Crying in the Chapel. De Wilburn Brothers zongen Hurt Her Once For Me. Teddy en Doyle hadden er studiomuzikanten bij. En David Houston had het over A Loser's Cathedral. Hij noemde de LP ook maar zo. En schrijvers Billy Sherrill en Glenn Sutton. En Billy trad ook op als producer. Oh.

Nog drie die tot een derde plek kwamen in de States in 1967. Eddie Arnold met Misty Blue, 20 april 66 opgenomen al. Dat had Bob Montgomery geschreven en Wilma Burkers nam het als eerste op 24 maart 66. Een maandje eerder. Het werd pas in september uitgebracht en toen lag die van Eddie al in de winkel. En Jim Ed Brown met Pop Top, dat had Ned Stucky bedacht en ook al gezongen 1 jaar voor Jim Ed. Geen opvallende namen bij de opname in de RCA studio. En toen nog een meisje, de 25-jarige Tammy Wynette met Your Good Girls Gonna Go Bad. Opgenomen tijdens een van haar eerste sessies. En het was alweer eentje van Billy Sherrill en Glenn Sutton. En Tammy was er de eerste.

We komen tot een groep die niet hoger dan plaats 4 kwam. Charlie Pride met Does My Ring Hurt Your Finger, geschreven door Jan Crutchfield voor Charlie, die toen nog Country Charlie Pride heette. Stel je voor dat we dat niet konden horen. Bonnie Tudmere, geboren in Buckingham, die we beter kennen als Bonnie Guitar, met A Woman in Love. Ze was al 44, maar ze zou bijna 100 worden. We moeten het niet verwarren met die andere Women in Love. En Connie Smit met Cincinnati, Ohio, toch een hele grote hit, dacht ik. Je kunt wel horen dat het werd geschreven door Bill Anderson, die het ook 3 jaar eerder al had uitgebracht. MUZIEK

Warner Mac met How Long Will It Take. Officieel staat het op naam van Warner en Dean Mac. En u hoorde ze ook allebei. Verlin Husky zong Once, dus noemde het ook maar zo. Hij was samen met de Hush Puppies. Hetzelfde jaar nog zou het worden gecoverd door de Browns, door Kitty Wells en door Carl Ballou. En daarna nooit meer. Nou, dat waren de nummer 5, want Loretta Lynn kwam slechts tot plaats 6 met What Kind of a Girl Do You Think I Am. In 1961 was het op de plaat gezet door de Charmaines.

Nog eentje van Connie Smits, Burning a Hole in My Mind. Bijna een jaar na Cincinnati opgenomen. Shai Coben had het voor haar geschreven. En nog eentje van Bill Anderson, Get While the Getting's Good. Natuurlijk weer door hemzelf geschreven. En Georgia Jones met I Can't Get There From Here. 5 januari 1967 opgenomen in Nashville.

Allemaal dus gestegen tot een vijfde plaats en niet hoger. Lynn Anderson met If I Kiss You, Will You Go Away. Stonewall Jackson met Stamp Out Loneliness. En Skeeter Davis met What Does It Take to Keep a Man Like You Satisfied. En moeder Liz Anderson met Mama Spank. Die kan nog net. En dan gaan we de volgende keer verder met de hits die tot 6 kwamen. Tot straks bij de Bluegrass.

0: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars, een van de mooiste truckdriver songs die je kent, Stille Willy, door de BB Band. Die bestond van 1976 tot 82, de Bill Bradley Band, voortgenomen uit de cabaretgroep Het Slimme Gras. Zanger Alfred Martens vertelde me destijds dat Henk Wijngaard had geprobeerd om het nummer op zijn naam te zetten. Oh ja, dit is deel 8 van de serie over trucks en hun bestuurders. En naast Stille Willy moet toch ook deze eerst.

Nog zo'n verhaal over zo'n plotseling verdwenen persoon in Bringing Mary Home ging het om de passagier. John Duffy schreef het, maar Bill Clifton zong het deze keer. Met The Country Gentlemen, Charlie Waller, Eddie Adcock, John Duffy, Tom Cray, Paul en Roy Justice en Mike Seeger. En daarna kwam Red Simpson nog eens langs met Drugstore Truck Driver uit 1971. En de Nederlandse Hobo Stringband met Truck Driving Cat with Nine Lives. Gert van Leeuwen, Dick Kuyn, Rob Schat, Wil Joren en Leendert Mulder. Actief in de jaren 70 en toen ze 2 LP's uitbrachten. Ze stopten rond 1980, maar sinds kort treden ze weer op.

Philomena Beckley uit Ierland met truckdrivers Sweethearts van Kitty Wells. Na school ging ze in een kledingfabriek werken, maar haar vrienden haalden haar daar weg om met hen in een band te gaan zingen. En dat deed ze goed. Lee Conway uit Australië met het bekende Truck Driving Man. Hij overleed 29 maart vorig jaar, 80 jaar jong. Minstens 15 LP's maakte hij. En Bobby Bear uit Ohio voelde zich The World's Last Truck Driving Man. 3 juli 1980 opgenomen voor de LP Drunk and Crazy. Dan heb je achter het stuur toch weinig te zoeken. Ja.

Australië, Shorty Ranger met de Truck Driving Blues. Hij leefde van 1925 tot 2007 en werd de Singing Wanderer genoemd. En hij maakte zeker 25 albums. Zijn echte naam was Edwin Haberfield. De Wickles zijn landgenoten uit Sydney, die in 1991 begonnen aan de Macquarie University. Intussen hebben ze 84 albums bij elkaar gevriemeld. De song was getiteld Pick-up Truck Driving. En Cram Parsons met Drugstore Truck Driving Man, 13 maart 1973, een half jaar voor zijn dood opgenomen. Zijn begeleiders werden wel de Fallen Angels genoemd. En dit waren vier man, plus Emilio Harris, die u misschien wel hoorde. Ze zong, ze speelde akoestische gitaar en tamboerijn.

De Carteridge Family had een lied over een stone vegetarian, truckdriving redneck man van een cd, The Carteridge Family Reunion 2018. En Stephen Jacobson met Truck Driving Son of a Gun van de cd My Beginning uit 2009. Hij komt uit Noorwegen. In 2013 werd hij derde in de Idol Noorwegen, maar werd zijn song Your Man verkozen tot het beste Idol moment van het jaar. Ik ken drie albums van hem. En Katie Fink en Marcia Markser voelden zich allebei eventjes een truck driving woman. Ja, of ze zongen er alleen maar over, kan ook. Het is een liedje van Saikaan en ze treden op als gasten op zijn cd Labor Day.

De Willis Brothers vertelden over Truck Driving Sam. En vrachtwagenchauffeurs lijken altijd wel alleen maar een voornaam te hebben. De opname is van 64 en ze deden alle drie mee. Guy, Vic en Skeeter. Plus enkele onbekende muzikanten. En Johnny Chester, alweer Australiër, dacht terug aan vroeger. Once I was a truck driving man. Hij werd professioneel zanger toen hij 18 was, dus heel lang kan hij niet in een truck hebben gereden. Broken Radio is een groep uit Duitsland. Een viermans band. Ze debuteerden in 2010 en hebben intussen al 5 albums uitgebracht. Tow Truck Driving Lady staat op Dirty Country. Een tow truck is een sleepwagen, dus blijkbaar stonden ze met pech.

0: comes from together to apart. It's always in a worse mud hole you can find anyway. Just to upkeep and anyway, I'm gonna get me a job driving one of them big trucks one of these days.
1: Ja, de tijd ging alweer sneller dan ik dacht. Dit waren nog Slim Dusty met World's Last Truck Driving Man. En Charlie Walker met Truck Driving Cats with Nine Lives. En die hadden we allebei zo pas ook al in het programma. Dus kunt u vergelijken. En Buzz Martin met Different Kind of Brit of a Truck Driving Man. En dan straks de allerlaatste voor dit uur. Henk Horton met The Life of a Truck Driving Man. En de volgende week komt het laatste deel van deze serie over trucks en hun drivers. Tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

We'll meet again someday, heet de cd uit 2002 van de Delaney Brothers. En dat zijn inderdaad broers Ray en John Delaney met gitaar en mandoline. En vermoedelijk Scott Corbett, banjo en Tracy June fiddle. En de song was getiteld Wings of Angels. We doen deel 8 van de Bluegrass Brothers en we zijn er nog lang niet.

Goins Brothers uit West Virginia hadden een pistol packing mama. Dat haalde hij van het album We'll Carry On. En we hoorden de broers Melvin en Ray Goins. Plus Conley Goins Bas. En dat zal wel een nazaat zijn. Verder John McNeely, John Keith, Buddy Griffin in dit nummer banjo. En James Price, fiddle. En zeker 20 LP's en CD's hebben ze het licht doen zien. De Easter Brothers maakten vooral christelijke muziek. Van de LP Early Sessions nam ik Bible on the Table. Dit waren James Russell en Ed Mandoline. Plus deze keer Joel Martin, banjo, Don Reno en Mac McCahan, allebei fiddle. En John Palmer, bas, Don Reno, fiddle. Nou, het staat er, dus het zal wel zo zijn. Zij zouden al 37 LP's hebben gemaakt. En de Moore Brothers uit Anderson, Indiana, maakten 5 LP's. Van Writing a Song to You, Kozik, Colt, Watts en Shane. Dit waren Kenton, mandoline, Ray, fiddle en Roger Bass. Plus Kenny DeMarcus en Jim Cornell.

Dat waren de drie minder bekende groepen. De eerste vond ik prachtig. Take Me Back, Little Darling van de Phil Yaw Brothers. Ze heetten James en Merle en kwamen uit Jones County, North Carolina. En ze maakten eind jaren 30 zeker 13 singeltjes. Ze waren geen broers, maar neven. Oh, moet kunnen. Van de Poteet Brothers heb je slechts één single bekend uit 1969. Bluegrass on the Moon. Dat jaar waren de eerste mensen op de maan geland. Vandaar. Deze jongens konden er toch ook wel wat van. Het nummer werd geschreven door Earl Poteet. En wie de ander was, is nergens te vinden. En de Eller Brothers en Ross Brown adviseerden: don't go riding down that old Texas trail. En ik was het ook niet van plan. Ze maakte in 1979 de LP Going to Georgia Mountain Music. Ze heetten Lawrence en Vaughan Eller en speelden banjo en gitaar en zongen. En Ross Brown was een fiddler.

De Tweedy Brothers speelden in maart 1928 een lied dat ze Liberty noemden. Ze traden ook op als de Three Tweedy Boys of Brothers en Harry speelde fiddle en Charles piano. En als George meedeed, fiddelde hij ook. Hun plaatsen werden opgenomen in Richmond, Indiana, dus zullen ze uit die buurt komen. En de Smith Brothers waren er zeker van My Mother is Waiting for Me in Heaven Above. Dat kwam uit 1930 en het waren de broers Roosevelt en William Smith. Ze namen hun muziek op in Bristol, Tennessee. En de Sandy Tar Brothers vonden een monkey in the dog cat. Mocht iemand van u Engels verstaan, laat me dan eens weten wat ze hiermee bedoelen. Ze komen uit Columbus, Ohio. En ze zijn stiefbroers en ze heten Jake Leu en Sean Fenn. En de fiddler heet Dan Cates.

De Drijver Brothers speelden Gold Rush Fever. Dat vond ik op een cd met de titel The Best of Bluegrass, waar 11 songs van de Arizona Smoke Review, 5 van de Blackwater Boys en 2 van deze Drijver Brothers opstaan. En geen idee wie het zijn of wie het waren. En over Going Hell van Mary Lee en de B-Side Brothers heb ik getwijfeld, omdat de drummer op de cd Fight Demons te aanwezig is. De broers heten Ethan en Nico, maar snel vergeten, ik heb ze er halverwege uitgegooid. En beter beviel me Linda Darling van de Australische Hawking Brothers, die een mengeling van country en bluegrass maken. Ellen bespeelt allerlei gitaren, banjo en autoharp, rus, gitaar en dobro. En ze hebben 3 vrienden bij. Ze waren actief tussen 1955 en 1985.

De Haken Brothers vertelden over A Girl I Once Did Know. Hun LP heet Live Liberty Bluegrass Music en komt uit 1974. Er zijn Ken Williams, Mike Sugarman, Ron Murphy, Greg Dirt, Tom Hampton en als gast Mike Fletcher. Ah, prachtig nummer, maar geen broers. En de White Brothers zijn dat wel. Clarence gitaar en zang, Roland mandoline, Erik Bas en Alan Mundy banjo. Nee, die was geen broer. Die Clarence en Roland zijn natuurlijk wereldberoemd. Ze kwamen uit Madawaska, Maine. Ze heten eigenlijk LeBlanc. Hun ouders kwamen uit Canada en ze werden dan ook in het Frans opgevoed. If You're Ever Gonna Love Me is van een album zonder titel. Ze traden ook wel op als de New Kentucky Colonels. En ook de LP waar Country Church van de Pike Brothers op staat, heeft geen titel en komt uit 1958. Dit waren Earl en Fred Pike met vrienden en Earlene en Nita Pike om mee te zingen. En aan de LP werd als gast ook nog meegewerkt door John Duffy en Ronnie Reno.

De Long John Brothers brachten de Slackers Breakdown. Ik heb twee cd's van hen en dit staat op Often Astray uit 2022. Ze komen uit Geneve, Zwitserland dus. En de cd's zijn daar ook uitgebracht. Ze bestaan sinds 2015 en zijn met z'n vieren. Maar geen broers. Ze hebben een mooie website, maar die is al meer dan een half jaar niet meer bijgehouden. De McCormick Brothers zijn weer bekende jongens. Haskell, Lloyd, Kelly, James, Henry, Gerald en Harold. Maar ze deden niet altijd allemaal mee. In No Substitutes Will Do van juli 56 hoorden we Haskell, Lloyd en Kelly plus Billy en Hayden Clark. Dat waren ook broers, dus hij telt weer dubbel. En Curly Parker en de Garvin Brothers hadden een lied over Mike Gilding Star. Curly maakte deel uit van de Pine Ridge Boys, dus zullen deze jongens ook uit West Virginia komen. Van voor heette ze Harm en Easy. En de opname moet dan van omstreeks 1950 zijn. Ik heb nog een mooie Old Corbin Town van de Miller Brothers, James en Charlie. Met de mandolinespeler Nolan Faulkner en fiddler Herman Lewis. James speelde banjo, broers Earl en Leon deden ook wel mee, maar hier even niet. En de LP Detroit Blues is van 73. En dan is er nog net een beetje tijd over. Ik moet even bedenken wat we daarin zullen stoppen. Oh, eentje van de Lily Brothers. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende week.

Merle Haggard, the fight inside of me. Goedemiddag en welkom bij Country Love hier op Crossroads Country Radio. Het komende uur staat natuurlijk in het teken van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Want het is vandaag de 4e juli. Dus is het feest in Amerika en ook een beetje bij iedereen die van country muziek houdt. Want onze geliefde muziek komt daar natuurlijk vandaan. Kortom, het komende uur draaien we de mooiste country songs die gaan over Amerika. Zoals de song Happy Birthday America van Toby Keith.

Paul Simon schreef het An American Tune. En Willie Nelson bracht daar een prachtige cover van uit voor zijn album Across the Borderline in 1993. En deze song vertelt het verhaal over het ontstaan van de Verenigde Staten met de komst van de eerste Pilgrim Fathers die met de Mayflower aankwamen in november van 1620. En het duurde nog ruim 150 jaar alvorens de Verenigde Staten geboren werden op de 4e juli van 1776. En die dag, die wordt vandaag uitbundig gevierd met het 250-jarige bestaan. We hebben een paar songs die gaan over de 4th of July. Traditioneel wordt die gevierd met barbecues en fireworks. Scooter Jennings, de zoon van Waylon Jennings, schreef er een song over, 4th of July.

0: Irene Kelly met de 4th of July in my hometown. De 4th of July en Thanksgiving, dat zijn de belangrijkste feestdagen in de Verenigde Staten. En waarom zijn die nou zo belangrijk? Nou, om te beginnen, de verklaring van onafhankelijkheid die geschreven werd door Thomas Jefferson, werd op 4 juli 1776 akkoord bevonden door het Amerikaanse Congres. Voor de Amerikanen is dit zo ongeveer de heilige graal, want wat staat er onder andere in geschreven? Namelijk dat iedereen gelijk is en dat we allemaal het recht hebben om te leven in vrijheid en te streven naar geluk. En voor die vrijheid hebben heel veel Amerikanen het leven gelaten en gegeven in oorlogen ook om ons Europa te bevrijden in 1945. Johnny Cash zong daarover in verschillende songs, onder andere in The Ballad of Ira Hayes, maar ook in Ragged Old Flag. Johnny Cash.
1: I walked through a county courthouse square. On a park bench an old man was sitting there. I said, "Your old courthouse is kind of run down." He said, "No, it'll do for our little town." I said, "Your old flagpole has leaned a little bit. And that's a ragged old flag you got hanging on it." He said, "Have a seat." And I sat down. "Is this the first time you've been to our little town?" I said, "I think it is." He said, "I don't like to brag, but we're kind of proud of that ragged old flag. You see, we got a little hole in that flag there when Washington took it across the Delaware. And it got powder burned the night that Francis Scott Key sat watching it write and say, 'Can you see?' And it got a bad rip in New Orleans with Pakenham and Jackson tugging at its seams. And it almost fell at the Alamo beside the Texas flag, but she waved on though. She got cut with a sword at Chancellorsville, and she got cut again at Shiloh Hill. There was Robert E. Lee, Beauregard, and Bragg, and the south wind blew hard on that ragged old flag. On Flanders Field in World War I, she got a big hole from a Bertha gun. She turned blood red in World War II. She hung limp and low a time or two. She was in Korea, Vietnam. She went where she was sent by her Uncle Sam. She waved from our ships upon the briny foam, and now they've about quit waving back here at home. In her own good land here, she's been abused. She's been burned, dishonored, denied, and refused. And the government for which she stands is scandalized throughout the land. And she's getting threadbare and she's wearing thin, but she's in good shape for the shape she's in. 'Cause she's been through the fire before, and I believe she can take a whole lot more. So we raise her up every morning, we take her down every night, we don't let her touch the ground, and we fold her upright. On second thought, I do like to brag, 'cause I'm mighty proud of that ragged old flag."
0: We hoorden een live uitvoering van Ragged Old Flag, Johnny Cash. Het gelijknamige album verscheen in 1974. The American Dream, dat is een droom die net zo oud is als de Verenigde Staten, want de eerste kolonisten die aankwamen, die hadden het niet makkelijk. En ze droomden er natuurlijk allemaal van om het te maken in hun nieuwe vaderland. In de eerste plaats om die koude winters te overleven en een goede oogst binnen te halen. Later was het om succesvol te worden, rijk te worden of zelfs om de president van de Verenigde Staten te worden. Een president die grootse dromen had voor Amerika, dat was John F. Kennedy. Hij droomde ervan om naar de maan te gaan en uiteindelijk lukte dat, hoewel hij dat zelf helaas niet meer mee mocht maken. American Flag on the Moon wordt gezongen door Brad Paisley van zijn album Moonshine in the Truck.

An American Trilogy. U hoorde Elvis samen met het Philharmonisch Orkest. En An American Trilogy is een medley, zoals de titel al zegt, ooit gearrangeerd in 1972 door Mickey Newbury. Bestaat eigenlijk uit drie songs, namelijk Dixie, een song uit de 19e eeuw, uit een Blackface Minstrel Show, dat een volkslied werd voor de geconfedereerde Staten van Amerika. Dan de tweede is de Battle Hymn of the Republic en dat is een hymn van de Union Army of het Noordelijke Leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. En dan tenslotte All My Trails en dat is een nummer dat afkomstig is van de Bahama's en gerelateerd is aan de Afro-Amerikaanse Negro Spirituals dat vaak door folkmuzikanten wordt gespeeld. Onze inspirational song die is vanmiddag van Lee Greenwood. In 1984 bracht hij het album You've Got Good Love Coming uit met daarop God Bless the USA. En dat is zo ongeveer het tweede volkslied van Amerika geworden.

Van het album Western Strings hoorde u Ray Price's Cherokee Cowboys met Liberty Bells. En die Liberty Bells, die staan in Philadelphia en die zullen ook vandaag weer klinken. Het is na onze instrumental natuurlijk ook vandaag weer tijd voor Ray Price. Want wij vieren dit jaar Ray Price zijn 100ste geboortedag. En dat doen we vandaag ook met een toepasselijke song van het album Hall of Fame. There's a Star-Spangled Banner.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

De legendarische Eddie Rabbit met I'm an American Boy van zijn album Jersey Boy. En bij een American Boy hoort natuurlijk ook een American Girl. En dat is niemand minder dan Trisha Yearwood.

Bobby Bear met Great American Saturday Night. En dat komt van zijn album met de gelijknamige titel uit 2020. En een Great American Saturday Night, dat wordt het ongetwijfeld vanavond. Want het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten wordt overal gevierd. Met veel festiviteiten. We zijn aan het eind van dit uur Country Love op Crossroads Country Radio. We gaan er natuurlijk uit met een toepasselijke song van Garth Brooks. Iets wat voor de Amerikanen hoog in het vaandel staat en waar ze vaak over zingen. En dat is namelijk We Shall Be Free van het album The Chase. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag tot volgende week.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: you.
1: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Welcome, welcome, welcome.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Hi, I'm Glenn Campbell. Thank you.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hey, wij zijn de Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. En ja, deze komende 2 maanden staat Country Rants in de vakantiemodus, hoe ik het dat noem. En dat houdt dus in dat wij eigenlijk alle keren wel met 1 special beginnen. Met een artiest het eerste uur. En het tweede uur gaan we gewoon met van alles en nog wat draaien. We gaan eens een keer helemaal terug naar de jaren 30. Misschien de jaren 40, jaren 50. Een special daarvoor. Maar nu hebben we een special van Joey en Rory. En dat waren Amerikaanse country en bluegrass duo. Bestaande uit singer-songwriters Roy Fake. Geboren op 25 april 1965. En Joey Fake. Die leefde van 9 september 1975 tot en met 4 maart 2016. En beide leden van het duo waren vocalisten en songwriters, waarbij Rory ook akoestische gitaar speelde. We gaan naar Cheater Cheater.

Voor de oprichting van het duo werkte Rory Lee Fake als songwriter in Nashville, Tennessee. En bleef hij werken als songwriter en als lid van Joey en Rory. Nummers die hij voor andere artiesten schreef zijn onder meer Clay Walker's top 5 hit The Chain of Love, Blake Shelton's nummer 1 hit Some Beats en Joey nam in 2005 een soloalbum op met de titel Strong Enough to Cry. En dit album werd in 2006 uitgebracht. We gaan naar To Say Goodbye.

Joey en Rory traden op in de CMT-competitie Can You Do It in 2008, waarin ze derde finalisten waren. En kort na de competitie tekenden zij bij het onafhankelijke label Sugar Hill Records. En ze keren terug naar het Can You Do It podium om Cheater Cheater te spelen op Origineel Song Night voor het tweede seizoen van de serie. En wordt uitgezonden op 25 juli 2009. We gaan naar That's Important to Me.

Het debuutalbum van het duo, The Life of a Song, werd uitgebracht op 28 oktober 2008. En het album debuteerde op nummer 10 in de Billboard's Top Country Album Hitlijst. En de eerste single, Cheat the Cheater, werd oorspronkelijk opgenomen door het duo Bombshell. Christy Ommelson, de helft van het duo, schreef het nummer samen met Fakes en Wayne Farbele. En de versie van Joe Heroi werd uitgebracht in september 2008. We gaan naar Born to Be Your Woman.

In februari 2009 werd het duo genomineerd voor de Academy of Country Music Award Top Vocal Duo. Joey en Rory brachten hun eerste kerstsingle, het door Carl Jackson geproduceerde It's Christmas Time, op 16 november 2009 uit op de Country Radio. We gaan nou even kijken. Your man loves you, honey.

Joey en Rory kondigden op 15 oktober 2009 aan dat ze in de studio waren om te werken aan het vervolgalbum van The Life of a Song. Het album, getiteld Album No. 2, werd aangekondigd in januari 2010 en uitgebracht op 14 september 2010. De eerste single, This Song's For You, werd in juli 2010 uitgebracht op de radio. Oorspronkelijk was That's Important To Me gekozen, maar de keuze voor de single werd gewijzigd. We gaan naar Ayo West in Blood en dan een live uitvoering.

It's Important to Me werd uitgebracht als tweede single van het album in oktober 2010. Het debuteerde op nummer 58 in de Hot Country Song hitlijst en op 16 maart 2010 werd aangekondigd dat het duo de winnaars waren van de Academy of Country Music Award 2010 voor het beste nieuwe vocal duo en dat ze samen met Luke Bryan en Gloriana zouden strijden om de prijs voor de beste nieuwe artiest. We gaan naar Back Home Again.

Op 29 augustus 2011 brachten Joey en Rory een nieuwe single uit, getiteld Hardheads, op de Counter Radio, hoewel deze niet in de hitlijsten terechtkwam en niet op een album werd opgenomen. Joey en Rory brachten hun eerste kerstalbum Farmhouse Christmas uit op 11 oktober 2011. En Joey en Rory's derde studioalbum His and Hers werd uitgebracht op 31 juli 2012. En When I'm Gone en Josephine dienen als de eerste twee singles van het album. We gaan naar If I Needed You.

Joey en Rory kondigden op de rode loper van de ACM Awards aan dat het duo hun eerste album met gospelmuziek had opgenomen. Joey Fake vertelde Billboard dat het een soort inspirerend album is met oude gospelliedjes die ik zong toen ik opgroeide en aan mijn moeder luisterde die zong. Het is een album dat ik al heel lang wilde maken. We gaan naar Just a Cup of Coffee.

Het album Inspired Songs of Faith and Family werd uitgebracht op 16 juli 2023. En na de release van een gospelalbum kondigden Joey en Rory aan dat ze eind 2013 hun vijfde studioalbum Made to Last zouden uitbrengen via hun eigen platenlabel. En Made to Last werd uitgebracht op 8 oktober 2013. We gaan naar Now That She's Gone.

Hun zesde studioalbum, Country Classics, A Testimony of Our Musical Heritage, werd in mei 2014 exclusief uitgebracht bij Crackle Barrel, met een brede release op 14 oktober 2014. Hun tweede project op hun eigen label. En de plaat bestaat uit coverversies van klassieke country nummers. We gaan naar I'm in a Cowboy's Dream.

Een deel van de opbrengst van de luxe editie van HIMSS dat er important toe is, gaat naar de Louis Ditz Syndroom Foundation. Een goed doel dat door Jo Veek is geselecteerd ter ere van hun vriendin van haar dochter die het Louis Ditz Syndroom heeft. We gaan I'm Not Liza.

Rory Fake schreef en produceerde een film Josephine, die zich afspeelde in de Amerikaanse burgeroorlog, waarin het gelijknamige nummer van Estelle was opgenomen. De film debuteerde later op het Nashville Film Festival in de zomer van 2016. En bij Joey werd eind 2015 baarmoederhalskanker vastgesteld en zij overleed in maart 2016 aan de ziekte. We gaan naar Hello Love.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug in het tweede uur van County Rants. County Rants staat momenteel in de vakantiemodus de komende 2 maanden. En dat houdt dus in geen vaste items. Ja, ik heb maar afgesproken gewoon het eerste uur een special doen van een artiest. En het tweede uur doen we gewoon wat leuke, mooie country muziek. En dat kan van alles zijn. En ook de jaren 30 komt voorbij. Daar ben ik thuis al aan het zoeken naar de muziek. De jaren 40 ben ik een keer van plan. En de jaren 50. Dus de liefhebbers daarvan die komen dus ook sowieso aan het trekken. Ook verzoekjes natuurlijk. En dat kan via countryrents@rtvnof.nl. countryrents@rtvnof.nl. We hadden nog één van Joey en Rory voor u. De Old Rugged Cross.

dat was de special van Joey en Rory. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe. Nou, ik moet even kijken welke dat wordt. Maar dat wordt onderhand op Facebook wel bekendgemaakt tegen de tijd. We gaan naar Losing Your Love. Is geschreven door Henk DeVito, Rhonda K. Fleming en Vince Gill. Het staat op het album The Way Back Home van Vince Gill. Dat is uitgebracht in 1987. En Vince Grant Gill is geboren in Norman, Oklahoma op 12 april 1957. En Vince is een Amerikaanse countryzanger, muzikant, tekstschrijver en componist.

Alan Eugene Jackson is geboren in Newman op 17 oktober 1958. En Alan is een Amerikaanse gospel country zanger. En 20 van zijn singles werden nummer 1 in de Verenigde Staten. In 2001 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2011 kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. We gaan naar Living on Love.

De Bellamy Brothers zijn een Amerikaans duo in countrymuziek. En de naamaanduiding is afkomstig van de broers David Melton Bellamy, geboren op 16 september 1950. En Homer Howard Bellamy is geboren op 2 februari 1946. Ze wonen in Darby, Florida. Blue, California is geschreven door Engelbert Simmons, Wolf Eckhart Stein, Gert Grabowski-Grabo en Annette Veldman. We gaan horen naar hun.

Ja, van een live DVD van Pantelis. Rosalita is geschreven door Chris Wallace en staat op het album Four Aces van Texas Tornadoes en is uitgebracht in 1996. En Texas Tornadoes is een Amerikaanse Tex-Mex band, opgericht in 1989. Het is samengesteld uit enkele van de grootste artiesten van de countrymuziek die de Tex-Mex-stijl hebben gemoderniseerd. Onder wie Flaco Jimenez, Augie Myers, Doc Sam en Freddy Fender.

Nou, we blijven nog even een klein beetje. Een vierde deel van de Texas Tornadoes. Dus Flaco Jimenez. Samen met Dwight Yoakam. Carmelita.

0: De Reggel Teggel Gypsy is een traditioneel volksnummer dat is ontstaan als een Schotse grensballade en populair geweest in Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Amerika. Gaat over een rijke dame die wegloopt om zich bij de zigeuners aan te sluiten. De oudste tekst is mogelijk de Gypsy Lottie, gepubliceerd in de Roxburgh's Ballads met een datering van 1720. Dat is wel een mooie tijd geleden, hè?
1: Ja.
0: We gaan hem horen in de uitvoering van Derek Ryan.

Windfall, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht, en heeft zijn sporen na bijna 50 jaar duidelijk verdiend. De groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'rollband The Shaking Spiders. En na een paar moeizame startjaren kwam de eerste opsteker na het winnen van het destijds befaamde countryfestival in Uden. We gaan naar What Did We Do?

Geboren en getogen in Townsville zorgt Darby Burgers veelzijdige professionele muziekcarrière voor kwalitatief en entertainment. En of hij nu optreedt als frontman in de band, duo of solo, Darby heeft zich gevestigd als een van de populairste en meest veelzijdige vocalisten in Zuidoost-Queensland en werd al snel een vaste waarde in het clubcircuit. We gaan ervan draaien, Where's Old Hank?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

graag een thuis willen geven. En je mama zijn. Dat kan zomaar niet 1, 2, 3. Maar ik kan wel beloven dat ik je elke dag even op kan zoeken.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoy.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Country love songs, recht vanuit het hart. Dit is Moonlight.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Hello from Canada. We're the Good Brothers. And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.

0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: Dit is Moonlight, de muzikale knuffel voor het slapen gaan.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045. 470-91, de namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.